0: dan maand is
1: jouw schuifvijf.
0: Je hebt die pijn in bed bij jou gewoon vast lang op draad. Verdient door moi is leid dat spaat. Na hond bij korn, het is nog mooi.
1: Dan bekomme ik angst. Dan
0: spijt die uil van rin. Dat is goed stampieren. Der ezel schiem. Met rilling toe wat schreeuwen.
1: Mensch, wat had ik gezegd? Versteht mein Wort. Hallo? Kann mich jemand hören?
2: Ich finde die Wörter nicht im Buch.
1: Ich verstehe nichts.
0: Gut, leck, Fetten!